touch your face. And when you used to cry in these two arms

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

number 126. I will be right tomorrow.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: N-VA vraagt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens om sneller middelen vrij te maken voor vernatting van kwetsbare natuurgebieden. De oproep volgt op de recente natuurbrand op de Mechelse Heide. Volgens de partij kan een betere waterhuishouding het brandrisico verkleinen. Voor natuurherstel is tot 2030 1 miljard euro voorzien, maar een groot deel van dat budget moet volgens N-VA sneller worden ingezet in 193 kwetsbare natuurgebieden. Op de terreinen van metaalbedrijf OTM in Alken is gisteren een herdenkingsmoment gehouden voor de slachtoffers van de brand in het Brusselse Oxygebouw. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers werkten bij het Limburgse bedrijf. Familie, collega's en inwoners brachten samen hulde aan de slachtoffers. Ook burgemeester Mark Pengste sprak de aanwezigen toe en betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden. Vandaag waait een stevige noordwestenwind met rukwinden tot 40 km per uur. Het blijft droog bij maxima net onder de 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog met 22 tot 24 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij Israëlische luchtaanval op de Gaza-strook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilden treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
1: Danke dafür. We zien wie wichtig Rettungsdienst is, wie wichtig es ist, hier zu investieren, die helfer goed auszurüsten. Erstmal danke, danke, danke.
0: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. En Engeland eindigt als 3e op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Mooie plaat om deze espresso op zondag mee te beginnen. Vandaag ook weer een lekkere vakantieaflevering met veel muziek en minder blabla.
1: Espresso. Met de Ludo Wijn.
0: En over de muziek gesproken, Eddie Owens zit erin, Herb Albert, Axel Red Gordon en deze van Gene Pitney.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa!
5: Oh, zeg, schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
6: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
5: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
6: Schat, dat is een goed gedacht.
7: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij Israëlische luchtaanval op de Gaza-strook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilden treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
1: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren, die helpen goed uit zo te rusten. Erstmal dank, dank, dank.
0: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. En Engeland eindigt als 3e op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.

Laat de hectiek van de voorbije week achter je en dompel jezelf onder in pure ontspanning. Welkom bij CS-dag. Zoals elke zondag creëren we een oase van rust, waarin sfeervolle rustgevende muziek de boventoon mag voeren. Geef je over aan de ultieme zondagse verwennerij. Het is tijd om op te laden en volledig tot rust te komen. Maar echt luieren doen we niet. Je mag wat zomerse schwung inzetten, zoals je daarnet hoorde in de Choo Choo Samba. En om wat extra punch te geven, is hier Sylvie.

Een Latino-klassieker van de bovenste plank, van Italiaanse origine, Quando Quando, door de Duitse zanger Silvio Danza. En hij is zo'n dansante familienaam. Over dansen gesproken, toen ik in 1964 de verfilmde versie zag van de musical My Fair Lady, was ik meteen weg van de muziek. Vooral van de songs On the Street Where You Live en ook van deze I Could Have Danced All Night.

meestal gezongen als een wervelende wals, je wat poppy verpakt door Robin Ward. Met bekendheid kan het snel verkeren, neem nu Tony Bennett. De 21ste juli zal het 3 jaar geleden zijn dat de man de geest gaf, maar geef toe, hoor je die nog over de radio? Oké. Hij heeft nooit echt hits gezongen en gescoord waarmee hij in de hitlijsten stond. En ja, dat scheelde een slok op een borrel. Maar toch, we gaan dat hier bij Radio Ludo meteen goed maken.

Zeg dus niet Constantinopel tegen Istanbul en omgekeerd. Het orkest van Trevor Horn was dat. Dat liedje ging over de naamwisseling van steden. Vroeger bijvoorbeeld werd New York New Amsterdam genoemd. Die versie die je daarnet hoorde, komt in de film Mona Lisa Smile. Een wat vreemd verhaal met in de hoofdrol Julia Roberts. En dat is altijd meegenomen. Dat is een vrouw met wie iedere man, ja, dat schoot me net te binnen, zou willen dansen. In zijn stoutste dromen desnoods. En dat op de tonen van dit liedje van El Martino, een statige Engelse wals, al was het maar om het deftig te houden.

John Fonck vanuit Bremen. Het was de vaste pianist van James, Günter Platzek, die de accordeonpartij voor zijn rekening nam en hij kreeg daarbij de steun van een zekere Jochen Ment. En of dat nog niet volstond, voegde Lauster ook nog een koortje aan toe. Al bij al werd het bij ons en in Nederland de grootste hit die James Last in zijn carrière zou scoren.

zoveelste AI-project, Artificial Intelligence, Karaoke Smith, Love Under the Sun. Ooit heb ik muziekles willen volgen, maar erop aansluitend, ofwel zangles of pianoles, maar toen ik op internaat moest, 6 jaar lang, gooide dat roet in het eten en is er van beide verlangens, ideeën of wat dan ook nooit iets in huis gekomen. Mocht ik piano hebben kunnen en leren spelen, dan het liefst van al op deze manier.

Ik zag bij je thuis in de keuken de frieten en de kroketten in het rond vliegen. Een aanstekelijk ritme was dat, zelf een stamp. Ja, je hebt gelijk. Het kan ook wat trager in een programma als Jesdag, muziek op zijn zondags. En onder die noemer past deze song perfect.

Toen Jim Reeves overleed tijdens een vliegtuigongeval, bracht zijn platenfirma Postuum het album The Jim Reeves Way op de markt, met erop de song In the Misty Moonlight, geschreven door Cindy Walker. Zelf een bekende countryzangeres, maar vooral songschrijfster. Dat nummer In the Misty Moonlight kwam ook Dean Martin ter oren, die het in de zomer van 1964 opnam, maar pas 3 jaar later op single zette. En met succes. Wie kent niet Strangers in the Night? In Frankrijk was er een meneer die Bert Kempfert, de componist daarvan, voor de rechter daagde wegens plagiaat, want die meneer beweerde dat er een rist maten waren gejat van zijn compositie The Magic Tango. Ik hoor dat niet, maar misschien heb jij betere oren dan ik.

Heb jij het gehoord? Ja. Als je in het extreme gaat misschien. Goed, die plagiaataffaire werd indermiddel geregeld. Je hoorde het orkest van Hugo Winterhalter, The Magic Tango. Ja, ook voor mij is het vakantie, hè. Ik wil die sfeer toch even kunnen proeven door de muziek voor zich te laten spreken. Dan ga ik eens lekker lui in mijn studiozetel liggen, lekker lang uit, en genieten van een triootje. Niet met mijn ogen, nee, maar met mijn oren. Hier zijn Enoch Lydon, Trini Lopez, met om te beginnen Nat King Cole.

je gerust denken, Brilouet, je bent egocentrisch, maar geef toe, de muziek die we hier bij Radio Ludo draaien, die neemt toch stilaan, ja, unieke vormen aan. Waar hoor je plaatjes nog als Nat King Cole, hè, die My First and Only Lover, Trini Lopez met Yours en het orkest van Enoch Light, The Sheik of Araby, in een cha-cha-vorm, gegoten. Kan er nog iets bij waarvan we zeggen, hé, hey, plezant om te horen, jawel. Op zekere dag kreeg Bobby Vinton de Franse hit Adieu Jolie Condi van Jean-François Michael in handen en hij dacht, die kans laat ik niet aan me voorbij gaan. Ik ga dat ook op plaats zetten, maar ik zing het in het Engels.

Bobby Vinton. If That's All That I Can. Wat de tante van George Clooney heel goed kon, was zingen. Razend populair in het Amerika van de jaren 50. Nu weet ik ook, dat is een hele tijd geleden, en wellicht zijn we vergeten hoe de stem van die mevrouw klonk. Daarom dit als illustratie.

Uit Engeland het zingende trio The King Brothers, May We, May We. Dat zeiden de vier leden van ABBA ook toen vanuit Argentinië de vraag kwam of ABBA hun hits niet wilde overzetten in het Spaans. Na het succes van Latino Hit into Songs als Chiquitita en Fernando, die in Latijns-Amerika hoog scoorde, trokken de dames naar Stockholm om daar in hun studio, onder leiding van een Spaans sprekende mevrouw, haast feilloos al hun hits in het Spaans in te

wordt zelfs de zuurste zuurpruim suikerzoet van Hasta Mañana Abba, deze keer dus in het Spaans. Doe de zon extra schijnen en dan ben ik ook van plan nog meer zonneschijn hier bij Radio Ludo en dat in de tweede uur siestdag. Tot zometeen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij Israëlische luchtaanval op de Gaza-strook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilden treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
1: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren, die helpen goed uit zo te rusten. Erstmal dank, dank, dank.
0: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. En Engeland eindigt als 3e op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.

Siesdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Het zal jou worst wijzen, maar ik geef het toch maar even mee. Tijdens danswedstrijden is dit een van de meest geliefde cha-cha's. Bayou, door het bekende dansorkest van Tony Evans. Ik zag dat dat het bij je thuis vrij rustig bleef en je dansbenen wat stilhield, onder controle dus. Oké, een artiest nu uit België, maar eentje die furore maakte, naam en faam wist te maken in Amerika, in Las Vegas nog wel. Ik heb het over Tony Sandler, die ginder een succesvol duo vormde samen met Ralph Young.

bestemming met een boeiende carrière, Tony Sandle. Eigenlijk heet hij Lucien Santelet en zou momenteel, 93 jaar zijn. Lang niks meer van hem gehoord. Hij was aan het werk samen met Ralph Young in het opvallende The Yodeling Locomotive. Wie ook in dan huis was in Las Vegas, meer bepaald dan in Caesar's Palace en de Las Vegas Riviera, was Petula Clark. En vaak stond deze song op het programma.

geboren, ik vergis me niet hoor, in 1933 Petula Clark. De dame van wie ik tenminste kan zeggen dat ik na mijn interview met haar een zoen heb gekregen. Die titel kwam toen niet ter sprake. Love me with all your heart. Dat moet je wel doen hoor, houden van het vak, het radiovak, als je dit al meer dan 50 jaar wil volhouden in dit medium. Nog altijd met veel hoesting en plezier doe ik het. Hoe en wanneer dit gaat eindigen, dat weet ik niet. Net zo min als Barry Darvell.

Heb ik zelden of nooit gedraaid de voorbije 50 jaar deze Franse versie van Puppy Love, oftewel Sur ton visage un sourire, Claude François. Vroeger was het gebruikelijk, meer dan, dat artiesten, die ook in het buitenland scoorden, hun hits in die diverse talen gingen opnemen, wist je dat er Duitsstalige versies bestaan, gezongen versies, van liedjes van de Beatles, door de Beatles gezongen hoor, Polenka en Niels Sedaken in het Duits en ga ze maar door. Connie Francis zong vaak in het Italiaans, dat was eigenlijk haar moedertaal, maar ze zong ook vaak en veel in de taal van onze Oosterbuur.

Ja, dat zal niet meer lukken voor haar, vrees ik. Einmal komm ich wieder, Connie Francis. Vind je het oké dat ik twee orkesten ga koppelen als een soort tweespan? Ik haal ze met plezier nog eens van stal, uit onze discotheek dus, waarvan je een stukje kan zien op de Facebookpagina van Radio Ludo. Je moet eens naar het filmpje kijken, want sinds kort maken we ook promospots met beeld van onze zender dus, hè, en promotie voor onze zender. Je kan gewoon eens langsgaan en een kijkje nemen. En waarom niet gelijk liken en je aansluiten bij onze familie.

Naar de band en het koor van Ray Conniff, met hun slopen ook, de band van Les Baxter, Calcutta. Een jonge gast nu, hij is amper 24, die zo verzot is op de muziekstijl uit de 50's dat hij het tot zijn handelsmerk heeft gemaakt. Onthoud die naam, Elliot James Ray.

Hij is fan van Roy Orbison, Elvis Presley en Billy Fury. En dat is aan zijn stijl ook te horen, Elliot James Ray. Hij begon met zijn liedjes te posten op TikTok. En heeft intussen al zo'n 4 miljoen volgers op TikTok. Daarnaast 1 miljoen op Instagram en 200.000 op Facebook. De manier waarop je tegenwoordig je liedjes dus aan de mensen kan brengen. Deze meneer doet dat nog altijd op de vertrouwde manier via CD. Paul Carrack.

Zeer trouwe gast hier bij Radio Ludo, het Mambo-orkest van Pierre Esperado, My Roberta. Dat smaakt tijdens de zomer naar nog, en ik hoef niet ver te zoeken, want die Zuiderse muziek ligt me al decennia lang na aan het hart. Hier is Maria Teresa Avala.

nu een glaasje sangria of een tikje rum. Maar dat maakt weinig uit voor mij, want ik drink geen druppel alcohol. Ik heb al genoeg aan dat bolero-ritme van Maria Teresa Havana. Ik haal voor wat nu komt een singeltje uit mijn verzameling dat ik zo goed als vergeten was. Gelukkig heb ik dat gisteren nog zien passeren en meteen klaargelegd. Tommy Mara.

Niet te verwarren, en sorry dat ik in detail ga, met de voormalige leadzanger van de doo-wop groep The Crests, Tommy Mara, die na de dood van Johnny Maestro diens plaats mocht innemen. Nee, deze Tommy Mara werd geboren in Connecticut en scoorde in 1958 een kleine hit met een cover van de Bing Crosby song When the Blue of the Night Meets the Gold of the Day. Het gaat maar stilletjes met Wiltura, vernam ik. Hij houdt zich bezig met zijn familie en tokkelt regelmatig nog op de piano. Ik weet nog goed dat hij apetrots was toen het album De Mooiste Droom werd uitgebracht. Dat was in 2002. Hij trok daarvoor naar de Abbey Road Studios in Londen en nam daarop samen met The London Philharmonic Orchestra. Een prachtstuk. Dit nummer uit dat album schreef hij samen met mijn toenmalige Radio 1-collega Dirk Blanke.

hoofdje ineens te zien. Ik merk het ook wel zo als je er bent. Ik herken je zelfs geblinddoekt, zonder licht, in het donker, met verbondenen augen, Bata Iljitsch. Dat Radio Ludo in de smaak valt bij velen, dat weten we. En dat vinden we meer dan plezant. Wat jullie graag hebben is onder andere de veeltaligheid van Radio Ludo, de meertaligheid. Het Engels zwaait, hè, normaal de plak. Maar dat gaan we nou, daar gaan we niet aan toegeven. En van geslaagde covers zijn we ook niet vies, weet je wat? Ik ga die beide combineren.

kennen we in de originele versie van Juliane Verding, Stimme im Wind, hier in de versie van de Waalse zanger Frédéric-François Lemay-Encore. En daarmee zit onze zondagse tijd erop. Bedankt voor het luisteren. Maak je nog een fijne dag van en

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: N-VA vraagt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens om sneller middelen vrij te maken voor vernatting van kwetsbare natuurgebieden. De oproep volgt op de recente natuurbrand op de Mechelse Heide. Volgens de partij kan een betere waterhuishouding het brandrisico verkleinen. Voor natuurherstel is tot 2030 1 miljard euro voorzien, maar een groot deel van dat budget moet volgens N-VA sneller worden ingezet in 193 kwetsbare natuurgebieden. Op de terreinen van metaalbedrijf OTM in Alken is gisteren een herdenkingsmoment gehouden voor de slachtoffers van de brand in het Brusselse Oxygebouw. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers werkten bij het Limburgse bedrijf. Familie, collega's en inwoners brachten samen hulde aan de slachtoffers. Ook burgemeester Mark Pengste sprak de aanwezigen toe en betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden. Vandaag waait een stevige noordwestenwind met rukwinden tot 40 km per uur. Het blijft droog bij maxima net onder de 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog met 22 tot 24 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Icon in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wilde Tate vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: N-VA vraagt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens om sneller middelen vrij te maken voor vernatting van kwetsbare natuurgebieden. De oproep volgt op de recente natuurbrand op de Mechelse Heide. Volgens de partij kan een betere waterhuishouding het brandrisico verkleinen. Voor natuurherstel is tot 2030 1 miljard euro voorzien, maar een groot deel van dat budget moet volgens N-VA sneller worden ingezet in 193 kwetsbare natuurgebieden. Op de terreinen van metaalbedrijf OTM in Alke is gisteren een herdenkingsmoment gehouden voor de slachtoffers van de brand in het Brusselse Oxygebouw. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers werkten bij het Limburgse bedrijf. Familie, collega's en inwoners brachten samen hulde aan de slachtoffers. Ook burgemeester Mark Pengste sprak de aanwezigen toe en betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden. Vandaag waait een stevige noordwestenwind met rukwinden tot 40 km per uur. Het blijft droog bij maxima net onder de 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog met 22 tot 24 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Aiken in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wilde Tate vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op Wopa.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Limburgse fruittelers dreigen na de hagelbuien van mei en juni meer dan 500.000 kilo appels te verliezen als eetfruit. De vruchten zijn perfect eetbaar, maar de kleine bruine vlekjes maken ze onverkoopbaar als kwaliteitsappel. Veel fruit dreigt daardoor als industriefruit te eindigen. Waste Warriors wil een deel van de oogst redden door de appels te verwerken tot vers appelsap voor consumenten en voedselbanken. De 42-jarige Genkenaar, die eerder deze week werd veroordeeld tot 10 jaar cel voor de poging tot moord op zijn ex-vrouw, heeft zich vrijwillig aangemeld bij politiezone Karma. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Hasselt. Bij het slachtoffer overheerst de opluchting, al zorgt het aangetekende hoger beroep ervoor dat de zaak opnieuw behandeld zal worden. Vandaag waait een stevige noordwestenwind met rukwinden tot 40 km per uur. Het blijft droog bij maxima net onder de 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog met 22 tot 24 graden.

0: al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

0: in heel Limburg. Digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een grote bosbrand in de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt niet onder controle. Al 13.000 hectare natuur is weggebrand, dat zijn zowat 18.000 voetbalvelden. Meer dan 500 brandweermensen zijn bezig, er zijn ook blusvliegtuigen ingezet en zelfs het leger helpt mee. 20 dorpen met samen 800 inwoners zijn geëvacueerd. Israëlische en Jordaanse troepen hebben een Iraanse raket onderschept die gericht was op de Jordaanse stad Aqaba, niet ver van de Israëlische grens. In Jordanië waren alarmsirenes te horen. De Amerikaanse ambassade in Jordanië had haar inwoners al gewaarschuwd om de internationale luchthaven en de haven van Aqaba te mijden door een mogelijke dreiging. De VS hebben zelf ook Iran aangevallen. Volgens de Iraanse atoomenergieautoriteit was die aanval gericht op een kerncentrale in aanbouw in het zuidwesten. New York in de staat New Jersey is getroffen door zwaar onweer. Straten zijn ondergelopen, auto's waren vastgeraakt en bomen zijn afgeknakt. Behalve de hevige regen staat er ook een harde wind. Vanavond is er in New Jersey de finale van het WK voetbal, maar dat zou niet de gevaar zijn. Er is ophef over dopingcontroles in de Ronde van Frankrijk afgelopen nacht. Tadej Pogačar is daarvoor om 5 uur vannacht van zijn bed gelegd, Jonas Vingegaard zelfs om 2 uur vanmorgen. Dat er controle is, is geen probleem, vinden ze, maar het nachtelijk tijdstip, net voor een bergetappe, noemen ze onverantwoord. En net geen eerste ATP-finale voor tennisser Rafael Collignon. Onze landgenoot verloor in de finale van het toernooi in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. De zon laat zich geregeld zien, maar het is ook af en toe bewolkt. Temperatuur schommelt vanmiddag rond de graad of 25. Morgen iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan opnieuw iets warmer.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

misschien na al die jaren vergeten, maar werd ooit op de radio zo goed als grijs gedraaid. Les Parisiens, il fait trop beau pour travailler. Vroeger was dat zo, hè? Dan hielden we ons keurig aan de zondagse rust. Dat bestaat tegenwoordig niet meer. Hoe vaak hoor je niet in de geburen dat er op een of andere werf naarstig gewerkt wordt, voortgewerkt, alsof de zondagsrust nooit bestaan heeft. Dat moet ik eerlijk bekennen, ik maak ook al zo'n 35 jaar lang radio op de zondag, dus ik zal maar zwijgen en meteen de volgende plaat starten.

klopt. Soms lijkt de liefde om het sprookje een avontuur dat onvoorspelbaar is. Je weet wel waar je begint, maar nooit waar het eindigt. James Last probeerde dat te vatten in zijn compositie Games That Lovers Play. Voor hem is de liefde dus een spel, voor andere mensen een serieuze stap in hun leven, die we tot aan het einde van de rit proberen vol te houden. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren, zo lijkt het toch als we de cijfers van gehuwde en gescheiden koppels bekijken. Om dat glad te strijken is hier Perry Como.

Foggia Domani, liedje uit 1964 dat opdook in de film The Yellow Rolls Royce. Op plaat gezet door Connie Francis en Frank Sinatra, daarna te horen in de versie van Perry Como. Waarmee we deels in een Italiaanse sfeer zijn beland, nog altijd mijn favoriete vakantieland hoor bij uitstek, vooral de baai van Napels en de Amalfitaanse kust. Om die sfeer nog wat vast te houden is hier trompetist Nini Rosso.

Ooit gekroond tot The Queen of Jukebox door Billboard Magazine, daarna Washington. It Isn't Fair was jaren geleden, decennia geleden, een vette hit voor een zekere Don Cornell. Je zou terecht zeggen, welke Don? Qua roots een volbloed Italiaan, Luigi Francesco Varlano, geboren in New York. Uit Italiaanse ouders dus. De man profileerde zich later als crooner en verkocht in het totaal meer dan 50 miljoen platen. Hij is tot op vrij hoge leeftijd platen blijven opnemen, zoals deze.

Dan Cornell plays some music for Broken Heart. En je hoorde het in het tweede deel van het liedje. Hij kon het niet laten te tonen, te laten horen dat hij in hart en nieren een Italiaan is gebleven. Of was, moet ik zeggen, want de man is intussen al geruime tijd overleden. Deze jongen ook, en dat aan gevolgen van Alzheimer, Glen Campbell. Niet alleen een geweldige gitarist, maar ook een keigoeie zanger. Hij kiest voor vandaag een liedje van Charles Aznavour, Hier Encore.

Om in de sfeer van country en Nashville te blijven, na Glen Campbell een nog betere gitarist dan Glen, mag je wel zeggen, Chet Atkins, Country Gentleman. Ook zo'n gigant in de wereld van de country was niemand minder dan Bobby Bear. Een song nu die in Amerika bekend werd als Railroaders Lament, ook onder de titel 500 Miles. Er zijn veel discussies omtrent de auteur van de song. Het liedje zou teruggaan op de song 900 Miles en de melodie op een song uit 1885, kan je nagaan. Maar goed, de meest commerciële versie van dat nummer wordt nog altijd toegeschreven aan deze meneer. De naam liet ik er net al vallen, Bobby Bear.

Bobby Bear, 500 Miles, dat we in onze contrée beter kennen in de Franse versie, hitversie van de Charentonie, J'entends siffler le train, waarmee we via een omweg in Frankrijk zijn aanbeland. We blijven daar ook even. Ooit verbleef zij daar vaak, maar tegenwoordig woont ze in Zwitserland, in Genève, om precies te zijn, Nana Mouskouri.

song die regelrecht afkomstig is uit een van de shows van Cirque du Soleil Zydeco, waarmee verwezen werd naar de muziekstijl Cajun of Cajun, als je dat liever hoort. Mag ik iets laten horen dat mooier is dan mooi? Pik ik uit het Franse project Echo d'Autrefois, producers die chansons van toen bewerken. Ik liet je vorige week al kennismaken met Les Feuilles Mortes. Dit is wat ze deden met de hit Caprice et Fini van Hervé Villard. Daar hebben ze nu een heel ingetogen, prachtige versie van gemaakt.

Vinyl Poetic, Your Heartbeat is My Favorite Melody. Haar hartslag is zijn lievelingsmelodie. Romantischer dan dit kan niet, haast niet. En toch houdt Bobby Vinton vol dat hij het nog beter kan. Hij geeft zelfs een uptempo, ritme aan zijn liefdesmelodie. We gaan eens samen luisteren.

Bobby Vinton, My Melody of Love. Soms moet je voorzichtig zijn als je een liedje programmeert, een titel ingeeft of op je computer intikt en dan zonder te luisteren vertrouw je die computer. Deze song die staat ook geclasseerd onder Melody of Love, dus zoals die titel van Bobby Vinton. Maar wat blijkt, dat liedje klinkt helemaal anders. Wat zeg ik? Een compleet, een totaal andere melodie is het. Luister maar mee.

0: Sam Cooke, The Song Is Ended, but the Melody lingers on. Dat bestaat, hè? Zo van die liedjes die in je hoofd blijven nazinderen. Het liedje is al lang gedaan, maar de melodie blijft hangen. Dat had ik toen ik vorige week dit nummertje tegenkwam van DJ Illum. Een regelrechte oorworm. Voor de grap en de aardigheid ga ik het toch even draaien.
1: Soul.

Een schoolvoorbeeld van een oorworm, maar ik zal dat liedje opbergen. Dan heb je daar voor de rest van de week geen last meer van. Didgedi, didgedi. Dat wijst er maar op dat ik stilaan dit eerste uur moet afronden en plaats moet maken voor het nieuws van de dag. Tot zometeen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop en in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van Tadej Pogacar. Het was vandaag voor Evenepoel trouwens zijn eerste ritwinst in lijn in de Tour. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de Tour gestapt. Hij won in deze ronde 3 ritten. Een grote bosbrand in de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt niet onder controle. Al 13.000 hectare natuur is weggebrand, dat zijn zowat 18.000 voetbalvelden. Meer dan 500 brandweermensen zijn bezig. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet en zelfs het leger helpt mee. 20 dorpen met samen 800 inwoners zijn geëvacueerd. Israëlische en Jordaanse troepen hebben een Iraanse raket onderschept die gericht was op de Jordaanse stad Aqaba, niet ver van de Israëlische grens. In Jordanië waren alarmsirenes te horen. De Amerikaanse ambassade in Jordanië had haar inwoners al gewaarschuwd om de internationale luchthaven en de haven van Aqaba te mijden door een mogelijke dreiging. De VS hebben zelf ook Iran aangevallen. Volgens de Iraanse atoomenergieautoriteit was die aanval gericht op een kerncentrale in aanbouw in het zuidwesten. New York in de staat New Jersey is getroffen door zwaar onweer. Straten zijn ondergelopen, auto's waren vastgeraakt en bomen zijn afgeknakt. Behalve de hevige regen staat er ook een harde wind. Vanavond is er in New Jersey de finale van het WK voetbal, maar dat zou niet te gevaar zijn. En net geen eerste ATP-finale voor tennisser Rafael Collignon. Onze landgenoot verloor in de finale van het toernooi in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. De zon laat zich geregeld zien, maar het is ook af en toe bewolkt. De temperatuur schommelt vanmiddag rond de graad of 25. Morgen iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan opnieuw iets warmer.

Jazzdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Welkom terug. Ik hoop dat je even de benen hebt kunnen strekken. Bij de start van dit tweede uur schakelde ik een versnelling hoger met het orkest van Max Greger en een klein mellow klassieker In the Mood. En dat zijn we in de juiste stemming om ons nog eens een uur te amuseren met evergreens van toen liedjes nog als muziek in de oren klonken.

dat maar Soft Swing dat King Cole Who's Sorry Now. Toen Connie Francis bij haar eerste platenfirma zo goed als aan het einde van haar Latijn was na 9 geflopte singles en nog 1 release volgens haar contract te goed had, raadde haar papa haar aan een oude klassieker op te poetsen en dat was dat liedje van daarnet Who's Sorry Now. Dat werd voor Connie een gigantische hit en meteen ook de start van een al even gigantische carrière.

Elvis Presley met No More uit de film Blue Hawaii, waaruit Connie Francis daarnet de titelsong voor haar rekening nam. In de 60s zette Connie ooit het nummer Whose Heart Are You Breaking Tonight op plaat, meteen vlak nadien eigenlijk, vertaald door haar Nederlandse collega Willeke Alberti.

Berke Alberti kwam je in de jaren 60 zowel in Nederland als bij ons vaak tegen op de jukebox. En ik dacht, ik ga eens in mijn geheugen grasduinen op zoek naar twee singles die toen ook vaak bij ons in het café in de buurt, ja, een paar huizen verder, passeerden. En laat dat nu toevallig twee tango's zijn. Een dans die toen nog heel populair was.

Na Johnny Ray met de tango I'll Never Fall In Love Again, een dansante Frankie Lane, Jealousy. De voorbije weken waren momenten dat we werden opgeschrikt door de dood van een aantal bekende, ja, mensen uit de Vlaamse showbiz. Ik moet eigenlijk zeggen collega's, ik heb ze van heel nabij gekend. Hans Otten, Martien Preene en Margriet Hermans. Toeval of niet, maar ik kwam in de loop van de week onderweg een liedje tegen dat ik, ja, hier wil plaatsen. Daar gaan we eens ingetogen naar luisteren. Hier is de Nederlandse zanger Johnny Sorel. MUZIEK

Over toepasselijke en aangrijpende muziek gesproken, Johnny Sorel, als ik er niet meer ben. Ik schrok ook even toen ik in een interview las dat het een tijdje geleden voor Gunter Neefs kantje boord was. Hij werd het slachtoffer van een hersentrombose en het zag er even niet goed uit. Helemaal niet goed zelfs. Het gaat intussen wat beter, maar helemaal de oude zal hij volgens zijn dokters nooit meer worden.

Dat is een hele geruststelling. Gunter Neefs, ik blijf bij jou. Wie kent niet het chanson Tous les visages de l'amour van Charles Aznavour, dat een wereldhit werd in het Engels als She? Dit, wat ik nu ga draaien, heb je nooit eerder gehoord, neem ik aan. Hè? Een Franse versie van die She, maar nu gezongen vanuit het standpunt van een mevrouw, Louis.

was 100% Frans en het geluid van een accordeon Hector Delfos met de instrumentale versie van de Evergreen van Charlotte René, L'âme des poètes. Ook deze meneer komt uit Frankrijk, maar die kon van huis uit een aardig mondje Engels praten. Ook praten. En omdat hij van zijn Franse platenfirma regelmatig in Londen in de Abbey Road Studios zijn platen mocht inblikken, zette hij ook een aantal nummers in de taal van Shakespeare op laat.

kende ik in de versie, in de jaren 70 versie van Joe Dolan. Maar deze draagt mijn voorkeur weg. I Only Dream of You, Richard Anthony. En nu we toch in Dromeland zijn aanbeland en op een lekkere luie zondag, mag dat ook overdag, deze tweespan op gang getrokken door Roy Orbison.

Mocht je op zoek zijn naar een muzikale vriend, dan stel ik je voor aan Ludo. Al heeft hij liever dat ik hem Radio Ludo noem. Het radiostation met oren voor de evergreens, classics, golden oldies en standards uit de gouden jaren van de populaire muziek. Van de 50s tot en met de 80s. En wat zo tof is, Ludo staat dag en nacht voor jou klaar. En dat 7 dagen op 7. Als jij nu eens net zo trouw als Ludo wordt, dan gaan we samen nog onvergetelijke muzikale momenten beleven. Radio Ludo, voortaan jouw enige echte vriend.

Narwhal Orbison en Dream, die andere dromer, Bobby Darin. Ben je een beetje verslaafd aan luxe? Moet voor jou een hotel, moet er boven staan, 5 sterren. Of ga je alleen maar eten in een 3-sterren hotel? Een beetje verwend, een beetje spoiled, een beetje te, dan is dit liedje van Julio Iglesias voor jou bedoeld.

degene onder ons die van luxe houden, de luxe paardjes dus, Julio Iglesias mal acostumbrado. Veel te verwend, daar had hij het over. Dat vinden we hier bij Radio Ludo niet. We kunnen jou nooit genoeg in de watten leggen. Dat doen we niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen, weken, maanden en hopelijk nog vele jaren. Voor nu maak je nog een fijne dag van en tot de volgende.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk, de tweede aankomst bergop, en in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze Tour 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. Jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. 1 kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al te vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franke niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk, de tweede aankomst bergop, en in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze Tour 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. De jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. 1 kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al te vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franke niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

my soul to the company store.

sun doesn't get you, then the living.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.